Ik hoe prachtig is die mannen. Ik hoe mooi en ontspannen. Ik hoe rond zoals koekenpannen.

0: So I'd like to introduce you to David Lox from Oppieberg, who's going to play and sing us one of his songs, which is called My Name is Pepsi Cola.
1: My eigenaardige aanzang van is alweer. Weer. Ik wil weer weten wie met mij zal samen reizen is met mijn bicycle.
0: Wat je daar hier zo weer komt vragen?
1: Ja, nee, maar ik wil hem nu spelen. Om te horen wie gaat samen met mijn bicycle.

François van Heiningen en Lucille Akkerman. Eindelijk, ja, die twee van hulle sy stemme pas nie juist nie, ne. Sorry dat ek kritiek lever, maar dit is maar net my gevoel. Ek dink sy oordonder hom. Wanneer hy alleen sing, het hy lekker sterk en vertoon hy sterk in sy stem. Maar hier saam met Lucille het hy achtergrond plek ingeneem. Okay, Afrikaanse muziek vandag op die program. Ons gaan vervolgens, ja, hy was ook een baie klassieke sanger hierdie, en hy praat van Gerhardus Petrus Potgieter, en dit is Gert Potgieter. Hy is gebore 14 November 1929, en hy is oorlede op 2 Juli 1977, een Suid-Afrikaanse opera tenor en akteur, wat een groot invloed op die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is op een aasvoelkop, een voorstad van Johannesburg, op 14 November 1929 gebore. Hy was een van 5 kinders van Hermanus Potgieter, een drukker, en sy vrou Maria Nodee. Op 2 Juli 1977 is hy in een motorboksing by Talton, daarna by Kreersdorp in die Oud-Transvaal oorlede. Ons luister na Gert Potgieter en ek gaan vir hom 2 gee om te doen. Die eerste ene is een groote van hom. Mooie meisies, fraaie bloemen, ja, van die nonnas wil hy singen. En dan die ander ene wat hy vir ons gaan doen, is ook een lekker een om te luister. Die Baba Boogie, hier kom Gert Potgieter.

na sy, dan wie is bestand teen een babiekie wat so lag? Wie, daar is so baie van hierdie funnies wat hulle uitstuur, videoclips van hoe die baba sit in, net sommer skater lag, jy kan nie help, jy lag saam. Ok, hier is een van my gunsteling dames nou weer, en ek praat van Four Jackson and Jill, is een Suid-Afrikaanse folk rock ensemble. Hulle is oorspronkelijk in 1964 gevorm, sonder een Jill onder die naam van The Nevadas. En daarna het hulle die naam verander na The Zombies, en later het hulle die hoofsangeres Dennis Lynn bygevoeg, en toe die groep sy naam verander na Four Jackson and Jill. Hulle gaan vir ons twee doen, en twee Afrikaanse liedjies van Dennis Lynn, en ons gaan luister eerste na Kiri Hey Kiri Ho, en direct daarna Tsitsi Kama Wout, al twee wat sy so vrolijk sing. Ja, hier kom Dennis Lynn.

toe hulle talentcompetitie vir LM Radio in Pretoria deelneem, platenkontrak het kort daarna gevolg en hulle treffer Die Wilgeboom het in 1972 een roemryke loopbaan in die Suid-Afrikaanse muziek ingelei. In 1978 is hulle na een landswye meningspeiling as die gewildste sanggroep in Suid-Afrika aangewys. So, daar is nou twee wat die titel claim, en ek sê weer, ek gaan nie kies wat ek voorstem nie. Ok, ons gaan luister na Hubby en Spence en hulle gaan vir ons twee liedjies bring. Nee, kom ons maak net een. Ander een het ek laas week gespeeld. Ella het ek laas week gespeeld, so ons vat hom uit contentie uit en ek sit hom heel onder aan die speellys. Hubby en Spence, hulle sing vir ons Bye Bye Fraulein.

As hy Heino, ek meen Heino, ja, Duits is een Germaanse taal, so is nie te ver van Afrikaans af nie, maar ja, sy uitspraak is, wacht, kom ons doen eers hierdie gewijde liekie, die tweede een vir die dag, oeps, ek slip op, ek moes al meer gedoen het, ten hierdie tyd, kom ons luister na Lance James, en hy sê, wat een vriend het ons in Jesus.

Daardoor in die bosveld, Jim Reeves, en ja, ek sien, wel, nou dat ek mooi geluister het, hierdie ene is nie so bad nie, hy het een hele klompie Afrikaanse liedjies gesing, en ek sê, daarby

was hy, Virginia Lee, 10,000 mile. Randall Wickham, hy is volgende, en hy doen die Duitswes wals. Julle weet natuurlijk, dit is Dans met die Rooirok.

Randall Wickham, Duits Weeswals, die dans met die rooie rok, en ja, jylle sal achterkom, ek gaan nou een bietjie vinniger deur, want ek wil graag die paar nog inkry wat nou nog hier voor my le, voordat ons oorskakel vir die Bybelstudie. Rina Hego, sy het laas jaar het sy aangekondig dat sy gaan uittree uit die muziekwereld uit, en ja, so, hier is in haar vroege dae, toe ons nog grensdienst gedoen het, Troepie Doepie van Rina Hego, baie gewilde ene, daai tyd gewees.

Santa Foster, somerdag jodel, en ja, hy, dit is typisch van die tyd, was die plaat maar 1 minuut 47 sekondes lang, en, maar sy was nog bitter jonk ook daar, mens kan duidelik hoor. Ok, ja, nee, dit, ek kan nie die ding verder rek nie, ek gaan uitspeel sommer met, ek sien Louisa Hensmeyer, daar van Kroonstad, sy is ingeskakel en sy sê dat dit is lekker muziek om te luister en dit laat daar so aan haar kinderjare dink. Ja, dit is nogals, ne, toe was al hierdie liedjies gewild gewees en dit is basis al wat ons gehoor het destijds. En dan het Rina van Bethlehem, Rina Foster, het daar gesê dat toe ek Ivan Rebrov gespeel het, sy sê, dit is een prachtige verwerking, wat hy daar gesing het van Op my ouram Kiki. Sy sê, haar ma was mal oor Ivan Rebrov sy muziek. Hy het een stem wat, ek weet nie, ek raak benauwd as ek dit hoor. Ek voel ek moet op aandag staan, of ek moet iets in eerbied doen.

Lekker gewees daarvoor, genaamd Old Times, op Ramkat Radio, .co.za, van Aansluiting by Country, net hier op Ramkat Radio, sommer ja nie, sondag aan de 6 tot 8. Nou, het is vanavond te begin met lekker genaamd Old Times, wel ei wat om gesing het, maar vanavond se program, en stel baie keer op die donderdag show, het ons ook al 80s thema gehad. Nee, vanavond se program, se muziek vanavond, is alles van die jare 80s, se country treffers. So, welkom vanavond se program. Want ek hoop jy af die oorzit geniet, daar bly warm, bly cool, waar is in die wereld, en geniet vanavond se Ramkat Country, hier op Ramkat Radio. Wat vir jou is Brooks & Dunn met Neon Moon, dan af jou Willie Nelson met Always On My Mind, dan Tracy Byrd, Watermelon Crawl. Drie in die rij, alles van die jare 80 vanavond se Ramkat Country. Geniet hulle, lekker luister, hulle maak vir jou so.

Die kreeg deze dag een Watermelon Crawl van Tracy Bird op ramkatradio.co.za. Wat je vanochtend nog vers, heel aanviel vanavond, muziek van die 80s en die countrybedrijf, zoals het van je 80s thema. Heel anders dan wat die gewone 80s thema's op je radio van ons kant af is, maar ja, vanavond je countrymuziek van die 80s. Op pad voor jou, Warren Jennings met Good Old Boys.

En off you. Don't Rock the Jukebox van Alan Jackson. En kan je groeien daarna als je naar Twain met Any Man of Mine. Kom ook in de jaren 80 uit. Maar laat 80's. Ga de 4-3 naar op Ramkat Radio.

0: Vanuit Twente is het over met Any Man of Mine.
1: Net hier op Ramkat Radio.
0: Op het show van de jaren 80, een liedje van Juice Newton. Love's Been a Little Bit Hard on Me. Dan af jou een bekende liedje wat later bekend geworden is door Anneke Kuznaar, maar hij is gesing in de 80's door Keith Whitley. Ja. When You Say Nothing at All. Dan af jou Marillo by Morning van George Strait. Drie in de rij op Ramkat Radio.co.za.

Hierdie gewees daar genaamd Amarillo Morning, Amarillo by Morning gewees daar gesing deur George Strait hier op Rampart Radio .co.za. Op wat jy een van die baie bekende liedjies van die jare 80's wat nou nog groot refer is oralster, liedjie van Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Dan af jou To Know Him is to Love Him van Emmylou Harris, dan 18 Wheels and Dozen Roses van Cathy Mateo. Met 18 Wheels and a Dozen Roses. Van is vir jou Kenny Rogers en Dolly Parton, dan vir Emmylou Harris en dan Cathy Mateo. Trainerij op ramkatradio.co.za.

0: is Bates. Mascam Water kan jou helpen om hier die baten te herwinnen en tot jouw voordeel te gebruiken, thuis en bij die werk. Skakel Mascam Water bij 08612 Water of ga naar www.mascamwater.com. Mascam Water, jouw waterbesparingsvernoot.
1: Can I hear another one? Yeah! And we come prepared.

Lekker geweest daar, weer gezongen geweest door Cathy Mathieu geweest daar. Lekker 18 Wheels and a Dozen Roses op raamkatradio.co.za. Wat je nog muziek van die 80s van country? George Strait weer veel pad met All My Exes Live in Texas. Mag een leunige opname. Dan af jou, wie zing die liedje nu naam bij? Wel, Aaron Tippen, een liedje genaamd There Ain't Nothing Wrong With The Radio. Dan voor jou, ook bekende, I'd Love To Lay You Down, van Conway Twitty. Drie in de rij op raamkwadradio.co.za.

0: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
2: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks.

De keer geweest daar van Conway Twitty. Conway Twitty geweest daar, I'd Love to Lay You Down op Ramkant Radio. Op wat jou, een keer van Charlie Pride, Never Been So Loved. En dan voor jou, Lynn Anderson, met You Can't Lose What You Never Had. En dan 9 to 5 van Dolly Parton, alles van de jaren 80 op Vanaanse Ramkant Country, ramkantradio.co.za.

Hartlik goeiemorgen, middag of is het al aand. Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die bogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.

Ik heb gezegd dat je George Jones geweest daar. He stopped loving her today op Raamkat Radio. Wat voor je duet, You and I van Eddie Rabbit samen met Crystal Gayle. Daarna voor jou, wat hij ook bekende Mel McDaniel met Baby Got a Blue Jeans On. En dan Rezijn Cashfield, but met 7 hier ik. Drie naar op Raamkat Radio.co.za.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Als ik geweest op je gezin geweest, daar zijn Kees. Zeven je eik geweest, daar zijn Kees. Veel geweest op rankwaardradio.co.za. Nou, hij speelt nu eerst vanavond, ook als deel van die 80ste thema vanavond. Maar er zijn Kees, zij is geboren op 24 mei 1955. Zij is die, oudste dochter van Johnny Cash. En zijn eerste vrouw geweest, Vivian Cash. Zij is de oudste dochter van Johnny Cash geweest, Roseanne Cash. Zij is vandaag 71 jaar oud. Zo is het vanavond ook gezien 7 jaar eik op Ramkaart Radio. Nog muziek wat uitgekomen in de jaren 80. Vooral in die country bedrijf. Een liedje van Don Williams, I Believe in You. Dan af je Some Girls Do. Net hier op Ramkaart. En dat liedje wordt gezien voor jou door, ik het niet uitloon. Anyway, dan af je Rachel Willie Nelson. Die op pad met bekende Seven Spanish Angels. Drie rij op pad, Don Williams, Willie Nelson, Rachels en wel anoniem, ik heb dit Louise om. Dat is in naam bij niet, maar ik kom in de jaren 80 uit. Ik ga even jou, Don Williams, I Believe in You, op Ramkaart Radio.

Mickey geweest daar, gezang geweest, Ray Charles, Willie Nelson geweest daar, Seven Spanish Angels, in die jaren 80, net hier op ramkaartradio.co.za. Nou nog een liedje wat uitgekom het eindelijk op die 7 februari 1968, maar te word een baie, baie groot treffer vir Juice Newton in 1981. So, deel van ons 80s thema, en daarna gaan we hoef jy so tip gee wat gebeur, eerst kom donderdag op die Gomedie Show. Nog op een country manier. Maar is vir jou op wat Juice Newton met die liedje wat sy uitgebring het in 81, wat de treffer was, eindelijk uitgekom het jare terug, in die jaar 1968, dier een dame genaamd Medley Rush, net hier op Ramkwadadio, wat Franse weergehoof hier het gesê het, Juice Newton, wie op wat vir jou. Uitgebring aan, van haar kant af, vrygestel, in die jaar 1981, Angel of the Morning.

0: Wiki Gewisdag is een geweest hier, dame genaamd Juice Newton Gewisdag via Juice Newton met Angel of the Morning, uitgebring in die jaar 1981. Alhoewel hy al klaar het was in die vroeger 60er jare, maar hy het verhaardhever geword in 1981, Juice Newton. Maar vooral ook, hulle is vir iemand wat die hele aand hier langs my sit en die show sal ons luister. Naam Pieter, hoe gaan hy met jou?
1: Naam Johnny, nee, dit gaan baie goed, dit is weer lekker om hierdie sondag aan saam met jou keier, met jou country muziek, ek geniet dit altyd, hoor.
0: Baie dankie, met jou, baie veel. Nou Pieter, ons het in die afgelope paar weke, ons het thema met ons donderdag gooi met die show.
1: Maak het interessant, Jannie.
0: Ja, ja, definitief. Nou, wat is ons begin by down en toe was het gewees blauw en water en
1: toe, vrouwen moedersdag.
0: Ja, dit was die sondag aand gewees.
1: Ja, maar ek het ook, dit was op een maandag aand. Ja, excuse, ek met die mekaar.
0: En ons thema hierdie week is ons nou juist nou iets daar van die slim mense af. Nee?
1: Ja.
0: Is hierdie vir ons Saltla, vir Lesjala Saltla, het idee van wat gebeurt onderdag?
1: Hy behoort onmiddellik allemaal idee te gee. Star Wars.
0: Hier is die intro song vir al die roppende wat gemaakt word door die Universal Movies.
1: Dis korrek.
0: Nou, jy is nou op hierdie country aand vanavond. Dat ek net gevraag, deel nie saamprak en sê, ons thema met onderdag is liedjies uit rolprente uit.
1: Dis reg, ek dink die hele idee, Jannie, as ek nou kan sê, onthou my idee aanvankelijk wat ek voorgestel het, vir my program maandag aande was fliekmuziek.
0: Ja, ja.
1: Maar ek meen te dank aan jou en Rudolf, jylle het my gesê, maar dit gaan nie werkelijk realiseer nie, want daar is net soveel fliek. En dis ook om my program toe aangepas is na Dismos maandag, so bykie verskeidheid. Maar nog steeds het ek elke maandag aand so 2 na 4 liedjies toe oor fliek muziek.
0: Dis hy, ja.
1: En nou het ons besluit, donderdag aand.
0: Is fliek muziek op komedies?
1: Dis, maar ons gaan hom nie fliek muziek noem.
0: Nee, dis liedjies uit rolprente uit.
1: Ja, muziek uit rolprente uit. En ek dink dit gaan, daar is soveel mooi muziek uit rolprente uit. Ja,
0: baie. Want andere is daar een country liedjie uit die rolprente uit.
1: Wat ons dan nie donderdag aan mag speel nie.
0: Nee, ek gaan vanavond speel.
1: Ja.
0: Gesing vanavond die ouwe genaamd Robert Engelsman. En jy weet nou al wie is dit. Wat is die verhoognaam nu weer?
1: Ja man, jy het vir my gesê en het ook weer vergeet, hoor.
0: Bobby Angel. Vroom André van Royen, aan die pad van Kinterpark. We gaan even onthou ons thema donderdag aan. Het is fliekmuziek of fliekies uit rolprente uit. En hier gaan even jou Bobby Angel met Kelly's Song.

0: city lights on me.
1: Als we deze week gaan we weer gezongen die hebben we Bobby Angel geweest af hier met Kelly Song op raamkijkradio.co.za. Dank je wel, Ankerijs, dat is het laag achter je, zo hebben we veel bij zijn, pas je op veilig wees, en is weer een keer op pad van ook de jaren 80 af, gezongen die ook genaamd Randy Travis veel op pad, met de liedje genaamd Forever and Ever, Amen, van de jaren 80er jaren, net hier op Raamkijk Radio. Tot next time, pas je op, en ik zal weer eerst donderdag, moet dan worden aan tijd voor goeie middies, en nee, morgen aan tijd voor maandag, kies, goeie middies donderdag, en dan Pieter die morgen weer terug hier bij ons, want dan worden ochtend weer tijd voor op en wakker, samen met Rozaan, aan die paar dagen van Bloemfontein af, net hier op Raamkijk Radio. Gaan even jou, Randy Travis, met de ou bekende liekie, Forever and Ever, Amen, pas je op, verder wees, God bless, goodbye.

0: Mijn zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plekken uitdoen. Kijk hoe loop die zweetmijl af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Maar moet niet door je nek staan te praten, niet. Ik voel ook ik wel versmoord, dus alsof iemand meer aan die keel beet het. Druk en druk. Zo, hoe die mensen dit in die Johannesburg uit jou zal geen zondaar weet niet. Hier is niet eens een oude luchtje wat trek, niet. Ei, toch, hoe verlang ik niet nou naar oude Wesselsburg waar die schapen blaar en die wolken witboek aan die randjes zit. Waar daar ruimte is, waar een mens schoon lucht kan inasen.

Ag nou weer. Ja. Ag, maar laat dit net so uitjou van ons kuier. En dan? Ag, okay, ja. En ek het al. Karin!

my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

0: Hartlik goeiemorgen, middag, of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag kook nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur, so kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot half 6, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendings wissel van my uit die archief program, en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het, en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boegenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Daar sy, daar het julle al Ludwigse programme. Dit is ook baie lekker om na sy programme te luister. Ek hou vooral van sy muziekkeuses en so aan sondagmiddag. Ja, baie keer raak ek so weg onder die muziek en dan luister ek so. Daarna dan word ek weer wakker en dan luister ons weer verder. Ja nie, dit is mooi muziek daar. Goed, ons gaan nou luister na Gerry Pretorius, sy weergawe van Hange Duisend Liggies, daar liedjie van Bless, nie? Dan Joanna Field, met haar weergawe van The Love in Your Eyes. Dan Jody Wayne, Any Dream Will Do. Dan, ek weet, hier is een ginseling van my ma ook, Maggie, soos gesing dier Ken Mellon.